0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

or disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent. Ja.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
6: En je accu?
5: Die is leeg.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
10: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
4: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
6: Een hele goede morgen en kom maar snel je bed uit, want het wordt een hele mooie dag. Bovendien wordt het een heel mooi weekend. En zoals te doen gebruikt.

0: week einde, dus blijf maar eens lekker luisteren. Een lekker amazing weekend. On the wings of a night in Gale hadden wij muziek van de Everly Brothers.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: ieder geval een zonovergrote zaterdag te gaan worden. En de Beatles deden er nog een schepje bovenop. Hadden wij Here Comes the Sun.
1: Welkom bij Present de Vieren met Pieter van Echt.
0: Wij wensen u een bijzonder goedemorgen en van harte welkom in dit spiksplinter nieuwe weekend. We hebben een lang weekend voor de boeg. We hebben het Pinksterweekende en er zijn boordevol activiteiten. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Welkom.

0: een lekker bakje erbij. We hebben de ochtendkrantjes erbij. En we hebben de Simpel Shazam. Je hebt hem de hele week lang kunnen horen in het ochtendprogramma Simpel Simons bij Rolf. En ook in knooppunt Leenderheide bij Frans.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

Je hebt hem dus de hele week lang kunnen horen als de Simple Shazam. Hadden wij Neil Diamond en you're the Wild at Heart. Het is om en nabij 12 minuten over 9 geworden. Ja, het stond vanmorgen in de krant, hè. We kunnen weer naar het strand, want het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt. En de zon, die is inmiddels weer ontwaakt. André van Duin heeft er een liedje over gemaakt.

0: Het Amazing Weekend Party in het Park. We hebben de Kastelendag in Hezen. Er is zo ontzettend veel te doen het komende weekende. Dus blijf maar vooral lekker luisteren naar het programma Fris uit de Veren. Je hoort het allemaal voorbij komen. Hadden wij André van Duin, want het is zomer.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

Ja, van de week hadden we hem ook al op de radio. Deze Steve Forbert. In zijn beginjaren werd hij algemeen door muziekcritici beschouwd als de nieuwe en zelfs beter zingende Bob Dylan. Maar diezelfde bekendheid verwierf hij uiteindelijk nooit. Maar dit was toch wel zijn allergrootste hit. En die heette Romeo's Tune. En van de week hadden we dus Schoolgirl in het programma. Ook een hele mooie plaat trouwens. Je hoort het allemaal voorbij komen hier op Radio Horizon in het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Elke zaterdag en zondag tussen 9 en 11 uur. Op de plek waarin Leende jarenlang een pannenkoekenhuis was gevestigd, heeft afgelopen donderdag Boscafé ons Leende deuren weer geopend. Pannenkoekenrestaurant De Clown was 30 jaar lang een begrip in Leende en omgeving. Het restaurant aan de Valkenswaarseweg dat bijna 3 jaar geleden de deuren sloot, heeft met Boscafé ons Leen een nieuwe invulling gekregen.

0: van Tracy Chapman. Een nummer gaat over een arme, hardwerkende vrouw die de armoede probeert te ontvluchten. En ze had er een hit mee in 1988 met deze Fast Car.
1: Oh yeah. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Ja, ga gerust een kijkje nemen bij Boscafé Ons Leen. De deuren zijn geopend. Het deed jarenlang dienst als pannenkoekenrestaurant De Clown. Het was daar 30 jaar een begrip in Leende en omgeving. En Boscafé Ons Leen richt zich onder meer op fietsers, maar ook wandelaars. Je kunt er ook vergaderingen organiseren. Terrasbezoekers kunnen online via een waslijn hun bestellingen doen. En buiten is er verder onder meer een speeltuintje met een paar houten toestellen. Dit is de muziek uit Maastricht.

vijf minuten voor half tien geworden. Wat het is, waren dit, hè? Pussycat en Jorre Teenage Queenie. Team Os An uit Budel die organiseert op tweede Pinksterdag aanstaande maandag een fietstocht voor het goede doel. En de opbrengst gaat naar Alpe d'Huez, dat geld inzamelt voor kankeronderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Voor de fietstocht kunnen deelnemers kiezen uit de route van 30 of 45 kilometer. En onderweg is er een tussenstop ingericht. De start is tussen 10 en 2 uur bij de familie Hendricks aan de Kranendonklaan 72 in Budel. Maar het kan ook bij het schutgebouw Loofvenne 3 in Leende. De deelname kost €5 per persoon en kinderen tot 12 jaar betalen €2,50. En een consumptie zoals koffie, thee of een bekertje Ranja is daarbij inbegrepen. En het is uiteindelijk allemaal voor het goede doel. Hoe belangrijk is dat? Dit is muziek van Marty Webb met dubbel B.

0: zaterdag 25 mei, fietstocht voor Alp du 6, Team Os An uit Budel. En Team Os An uit Budel doet dat ter nagedachtenis aan Annie Staals, die in augustus 2025 overleed aan de gevolgen van kanker.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon Ochtendshow.
2: Radio Horizon.
0: Ja, het Team Os An uit Budel, we moeten het er wel even bij vertellen natuurlijk. Volgens de deelnemers is het initiatief niet alleen bedoeld om Annie te herdenken, maar ook om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek en om samen stil te staan bij iedereen die geraakt is door kanker. En voor al die mensen laten we een lichtje branden. Dit is muziek van Suzanne en Freek.

Ja, gisteren, als ik mij niet vergis, stonden ze nog in de Gelgerdoom in Arnhem. Hadden wij Suzanne en Freek en Jorden lichtje branden. Even 9:30 geworden. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat vandaag zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. En bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard. Maar ook party in het park. En als we het dan over Amazing hebben, ja, dan kunnen we deze zeker niet vergeten. Dit zijn namelijk de Amazing.

0: Ja, de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter en Jodder, Bring Your Love. En daarvoor hadden wij nog Olivia Newton-John en The Summer Nights.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: De hits die je kent.

Love on Me. Kasteel Hezen opent op tweede Pinksterdag aanstaande maandag weer de poorten voor de jaarlijkse Open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. De Open Kastelendag is van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. En ook dit jaar biedt het Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het gehele gezin. De deuren, de poorten beter gezegd, die gaan open maandag 25 mei, tweede Pinksterdag om 11 uur en die sluiten zich weer om 4 uur. De entree die is gratis, maar voor enkele activiteiten zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen. Daarvoor zal een kleine vergoeding gevraagd gaan worden. En dat mag ik aannemen dat dat wel op zijn plaats is, toch? Ja, en dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers is dat allemaal mogelijk daar in Hezen. Nou,

0: op een boot.
1: Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè. info@rtvhorizon.nl hadden wij Son Mieux en Dark Before the Dawn.
2: Fris uit de veer.
3: Goedemorgen, lieve mensen.
2: Met Peter van Echt.

Robbie Williams. Bijna, sterker nog, het is 9:55 geworden. We nemen even plaats achter de vleugel. En ja, we gaan onszelf begeleiden naar het allerlaatste weer, nieuws en verkeer. Van deze vroege zaterdagochtend hier vanuit Zuidoost-Brabant. En wat een mooie dag nu al, hè. En het hele weekend lang genieten van het Pinksterweekeinde. Tot aan 10:00, John Legend en PDA, We Just Don't Care.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goeie vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vanochtend moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Bij hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: na 10 uur geworden op deze zaterdag, deze 23e mei. Hadden wij aan het begin van deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veren, Neil Young en Comes the Time.
1: Dit is Fris uit de Veren met

The Forlorn Blondes en What's Up, aka de Smeltkroes, sluit eind mei deze maand een succesvol theaterseizoen af en kijkt ondertussen alweer vooruit naar het seizoen 2026-2027. De laatste voorstellingen van het huidige seizoen zijn inmiddels uitverkocht en ook het nieuwe programma staat alweer online. Het theaterseizoen 25-26 wordt afgesloten met twee uitverkochte cabaretavonden van Rob Schepers op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. En daarmee komt het einde aan het 38e seizoen van AK de Smeltkroes, waarin meerdere voorstellingen volledig uitverkocht waren. Dus we kunnen stellen dat het erg goed gaat. Goedemorgen, welkom.

Ja, ik zei het al. Kom gerust een stapje dichterbij. One Step Closer hadden wij muziek van George McRae. Bijna 15 minuten over 10 geworden. Bijna een maand na de natuurbrand op de Weerter en Bulderberg hervatte Defensie deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in de natuurgebieden.

is een Moonlight Shadow zou in bedekte termen gaan over de moord op John Lennon, die vlak voor het schrijven van dit nummer werd neergeschoten. Mike Oldfield zegt zelf te zijn geïnspireerd door de film Houdini. De vrouwelijke stem was die van de Schotse Maggie Riley, een geliefde collega van Mike Oldfield.

zo, zo, zo. En zo zou je het ook kunnen zeggen natuurlijk. De nieuwe van Shakira, 10 minuten voor 11:30. We kijken ook iets verder dan onze neus lang is in dit programma. Het Lichte Kunstfestival Glow in Eindhoven wordt van 7 tot en met 14 november voor de 21ste keer gehouden. En tijdens een preview afgelopen woensdag in de Eindhovense Steentjeskerk werd alvast een klein voorproefje gegeven van het festival in het centrum van Eindhoven en omliggende gemeenten, waaronder opnieuw ook dit jaar weer Veldhoven. En daarnaast krijgt een aantal PSV-spelers een rol bij een ander lichtkunstwerk dat vanaf de Rabobank tot aan het stadion te zien zal zijn. Het kunstwerk wordt samen met beeldjutters ontwikkeld. Dus dat allemaal tijdens Glow 7 tot en met 14 november. Het is inderdaad nog een eindje weg, maar we wilden het toch even graag met je delen. Muziek van Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere and Anytime.

Nina en Kim Wilde en Any Place and Anywhere and Anytime. Het uurtje waarin wij in dit programma altijd onderweg zijn naar een nieuwe show van de radio. Straks om 11 uur met Erik Jan en Dianne. Ja, en wat ik al zei, hè, zoveel mooie activiteiten hier in de regio. En het weer werkt natuurlijk fantastisch mee de komende dagen. Dit is Bruce Springsteen en Waiting on a

lekker deze hit van Lady Gaga en Jorde Abraka Debra. Het Ledup Volleyball Festival in Budel belooft ook dit jaar weer een enorm groot succes te worden. De combinatie volleybal en feesten, ja, lijkt gewoon heel erg aan te slaan. Maar liefst 410 teams van alle niveaus uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk doen mee in het sportpark in Budel. En dat gaat allemaal gebeuren het komende week, einde 29, 30 en 31 mei. Later meer daarover uiteraard. Dit is Don Henley en Patti Smith en Sometimes Love Just Ain't Enough.

0: 10 minuten over 10:30 geworden. Ja, we vragen het ons allemaal wel eens een keertje af, hè? Zo nu en dan, denk ik. Hadden wij UB40 en Where Did I Go Wrong?
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: Ja, het Van Best Park, hè? Dit weekende. Het amazing weekend en party in het park. En wie weet komt deze ook voorbij. Deze enorme meezinger van Volumia. En hou me vast.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Sir Cliff Richard en Dreaming. En als we dan een blik op de klok werpen, dan gaat het toch alweer aardig richting de klok van 11 uur. Dat betekent dat we een beetje in een afrondende fase zijn van het programma Fris uit de Veren. Voor deze zaterdag. En eigenlijk zijn we ook alweer volop bezig voor het programma te vullen voor morgen. Heb je nog een leuke suggestie? Laat het mij gerust nog even weten. Ik kan het nog meenemen.

0: vreemd. Het outro, dat gaat nog wel een minuutje of zowat door. Ik weet niet zo goed waarom ze dit gedaan hebben, maar het is wel een hele leuke plaat. En je hoorde Rein Me In. Maar hier laten we het bij.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren naar dit ochtendprogramma. Voor deze zaterdag, deze 23e mei. We doen dit elk weekend. Elke zaterdag en zondag. En nogmaals, suggesties, ze zijn natuurlijk altijd welkom. Zometeen heel veel plezier met de show van de radio. En maak er bovendien een heel mooi weekend van. Tot morgen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
7: DAB+.
8: En overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
9: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
7: Jan de Sterke.
12: Ja, zaterdag en de zomer.

0: De Dropkick Murphys en de Rose. Dat doet dat jankende gitaartje ook zo lekker.
1: Barbecue, relaxstoel, koel drankje. En natuurlijk je radio. Radio Horizon.

0: Dus even denken, wie was ook alweer die Rob Beefs die overleden is? Die drummer, die man, die rapper. Even kijken, dat was deze man toch? Even dit een keer. Right about now. Ja. You're about to be possessed. Ja, dat is hem, hoor. MC Rawface. Niet meer onder ons. Een van de eerste rappers aller tijden overleden. Hoorde je in het nieuws? Dat was de man die achter onder andere deze plaats had. Ja. Kun je je voorstellen wat we hier met z'n allen op hebben staan dansen? Dat is wel even een heel erg geleden.
1: Horizon, de show van de radio. Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Ja, goedemorgen. Welkom bij een nieuw avontuur hier op de radio. Wat leuk dat je luistert. Even dankjewel richting Peter van Echt. En graag nemen we het stokje van hem over. Onderweg naar een uur of twee. Bomvolle show. We gaan van alles doen. We waren gisteren aanwezig natuurlijk bij de officiële opening van de Bierdorf XXL. We spraken onder andere met Stef Saas. En die vertelde tegen Jan hoe trots hij was. Even luisteren hoe dat ging.
2: Hoi. Ik wil even vragen hoe trots jij bent, Stef.
3: Ja, ik ben mega trots. Mega trots.
2: Ik snap het net ook.
3: Ja,
2: hoe ben je daar nou zo?
3: Ik vind dat heel moeilijk te zeggen hoe ik me eigenlijk voel. Maar het voelt heel goed. Dat weet ik wel.
2: En de afgelopen dagen?
3: De afgelopen dagen waren lange dagen, wel leuke dagen. Heel veel hulp, katten, vrienden, familie. Waarmee we het allemaal mooi hebben kunnen opzetten. Dus daar ben ik super blij mee.
2: Voldaan?
3: Voldaan, 100%. Ja? Ja.
2: Helemaal geslaagd, helemaal goed.
3: Helemaal geslaagd, helemaal goed.
2: Helemaal zoals je het bedacht had.
3: Inderdaad, precies zoals ik had gedacht. Precies zo.
2: En nu?
3: En nu nog een leuk, vandaag nog feest en nog twee dagen nog hele leuke feesten.
2: Ja.
3: En dan...
2: En leuke artiesten, hè?
3: Leuke artiesten, zeker, ja.
2: Nou, ik ben blij voor je.
3: Super, dankjewel.
2: Ik ben er lekker van.
3: Ja, komt helemaal goed. Succes, super, hè? Dankjewel.
0: Dankjewel, ja. Een hele trotse Stef Saas hoorde je. Dianne in gesprek met hem. Gisteren de officiële opening was waanzinnig gezellig. En het ziet er zo gaaf uit. Daar op het sportpark tussen...

het gaat gewoon dit weekend richting tropische temperaturen. En dat gaan we samen lekker meemaken met z'n allen. Lekker genieten van de zomer, de zon, het lekkere weer natuurlijk. Misschien een barbecueetje vanavond thuis in de tuin, je weet het niet. En misschien kom je wel kijken naar Amazing Valkenswaard. De zaal, het park gaat open vanaf 6 uur. En je bent meer dan welkom. I

0: Osher natuurlijk. En Without You. Echt zo'n zomerritte. Vanavond gaat het gebeuren. Ruim 4418 dagen was Rico Verhoeven ongeslagen in het kickboksen bij The Glory. Meer dan 12 jaar was hij wereldkampioen en had daarbij wel zijn sport volledig uitgespeeld. Zo staat te lezen bij de collega's van het AD. En vanavond om 10 uur gaat Rico boksen tegen Alexander Usyk. En ja, hoe laat begint het nou? Om 10 uur Nederlandse tijd. En waar je het kan kijken, dat is wel een hele goeie. Dat ga ik even voor je opzoeken, goed? Kan ik je dat dadelijk even vertellen. Dus als je nergens naartoe gaat, je blijft thuis en je hebt zoiets van ik ga die bokswedstrijd kijken, dan weet straks waar je het kan bekijken. Gisteren, ik wil je even meenemen even naar gisteravond. De opening van Bierdorf XXL. En ik kwam daar ineens Jacques Hendricks tegen.
1: We zijn in Zoerenhoek bij de opening van het Bierdorf XXL evenement. En ik kom er tegen Jacques Hendricks. En Jacques, jij weet het toevallig. Wij hoorden dat er komende maandag, aanstaande maandag, tweede Pinksterdag iets bijzonders gaat gebeuren. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, organiseren wij als team Osan. Een hele mooie fietstocht, een recreatieve fietstocht. Voor geld in te verzamelen voor Alpe d'Huez.
1: Dat is aankomende maandag. En hoe gaat het eruit zien?
2: Tweede Pinksterdag, ja, staat alles klaar. Bij de familie Hendricks op de Kralenklaan 72 kunnen we starten vanaf 10 uur. Van 10 tot 2. We hebben twee geweldige mooie routes uitgezet. Eén van 30 kilometer, één van 45 kilometer. Dus er zit geen wedstrijd aan. Iedereen kan gewoon gezellig op een eigen tempo fietsen. We zorgen voor een hapje en een drankje. Dus alle opbrengsten die wij die dag creëren, zal ik maar zeggen, komt allemaal ten goede van Alpe d'Huez. Wij gaan Alpe d'Huez, 4 juni gaan wij met z'n allen, ofwel wandelend of fietsend, die berg op.
1: Ja. Nu zei je net adres heel snel. Waar moeten de mensen maandagmorgen om 10 uur zijn om mee te doen met de fietstocht?
2: Maandagmorgen vanaf 10 uur kunnen ze terecht op de Kranendonkelaan 72. We hebben nog een tweede startlocatie gecreëerd. Mensen kunnen ook nog starten in Leende. Uit de Loofvennen kunnen ze ook starten. Dus mensen uit Leende of Hezen mee willen fietsen, kan ook. Ja. Ga dan naar Loofvennen, kunnen ze ook starten.
1: Ja, kunnen mensen ergens op internet meer informatie vinden? Facebookpagina misschien?
2: Als je op Team Os An zoekt, dan kom je het van eens tegen. Hey, we gaan er iets leuks van maken.
1: Ga jij die berg ook op?
2: Ik ga die berg op. Ik ga wandelen de berg op. Ik ga genieten van iedere bocht, alles wat ik tegenkom. En ik ben zeker voor het goede doel. En al die mensen die aan die verschrikkelijke ziekte lijden of ooit geleden hebben. En we moeten er toch weer z'n allen voor zorgen dat we de laatste zijn die ermee te maken hebben. Daar doen we het voor, met z'n allen.

Making plans for Nigel. Trouwens, Rico Verhoeven die kan vanavond geen wereldkampioen worden. Als hij wint, dan wordt wel de wereldtitel afgenomen van zijn tegenstander. Gaat even kijken, de WBC en de WBA gaat dan evalueren het gevecht. Dat is zoals het aangekondigd staat. En dat betekent wel dat het een heel bijzonder ding is eigenlijk. Zou het wel gaaf zijn als hij het wint. Vanavond gaan we het meemaken. Je kan het bekijken op een streamingsplatform. DAZN, aan elkaar geschreven. Dazen. Voor slechts €24,99. Ja, je moet er wat aan verdienen natuurlijk aan zo'n bokswedstrijd. Ik snap het wel. DAZN.com. Die website.

0: Aan de telefoon Wim van der Broek, voorzitter van het Gilde Sint Catharina en Sint Barbara. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij lazen dat jullie een bijzonder weekend tegemoet gaan, want volgens mij is er een reden om komende zondag een rondje door het mooie Leende te maken met het Gilde, toch?
1: Ja, we hebben al een paar jaar, dan hebben we 1 of 2 weken voordat het kringdag is, gaan we een rondje maken door het dorp om vast een beetje te wennen weer. Ja, we komen een beetje uit de winterslaap, om het zo maar te zeggen. Maar dit jaar hebben we een speciale bijzonderheid, omdat we nieuwe kostuums hebben.
0: En is het in dezelfde kleurencombinaties dat we gewend zijn, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, het lijkt heel veel op onze oude kostuums. We vonden onze oude kostuums eigenlijk ook heel mooi, maar die waren ondertussen 26 jaar oud ongeveer.
0: Zo.
1: En ja, die begonnen toch een beetje te verslijten.
0: Ja.
1: En nou, we hebben toen een pakkencommissie samengesteld uit een 7-tal leden. En die hebben zich erin verdiept hoe of wat wat er op de markt is natuurlijk. Hè? En waar de prijzen zijn. Want ja, het zijn natuurlijk prijzige pakken. En zodoende zijn we toch gekomen tot bijna eenzelfde soort pak. Alleen het is iets modieuzer. Het zit iets meer strakker om het lichaam. De oude pakken waren nogal pofferig, om het zo maar te zeggen. Dus hopen we dat het toch iets modieuzer is. Dat we ook met onze tijd meegaan, zeg maar. Hè?
0: Maar ja, goed, als je 26 jaar met een pak doet, dat is ongekend lang. Vroeger waren natuurlijk andere materialen als nu, of...
1: Ja, we hebben ook wel eens pakken gehad die maar 15 jaar meegingen in het verleden.
0: Ja.
1: Omdat toch het stof, ja, het is toch altijd heel belangrijk. En ja, iedereen die het verkoopt, die zegt natuurlijk dat het goed stof is. Maar ja, door de tijd heen blijkt het wel wat het beste is natuurlijk.
0: Ja. Ja, bij het kopen van een pak wil je niet horen van een oud vrouwtje geweest al er binnen gestaan.
1: Nee. Nee. Dat moet een goede... Kijk, ze hoeven niet zo vaak aan natuurlijk, maar... Ja, het moet door de tijd heen en verslijt het ook gewoon, hè, als het in de kast hangt, zeg maar.
0: Ja, absoluut waar. Goh, dus zondag gaan jullie dit rondje maken door Leende. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat het nou in zijn werk? Hoe laat vertrekken jullie bijvoorbeeld zondag?
1: Nou, we vertrekken om 10:30 bij ons schildergebouw. En omdat we nieuwe pakken hebben, hebben we op kantoor gemeld gevraagd of dat we in de mis ze kunnen laten inzegenen.
0: Ja.
1: Dus we gaan vertrekken vanaf 10:30 vertrekken we van ons clubgebouw aan de Loopvennen. Vertrekken we naar de kerk. En dat is om 11:00 de eucharistieviering. En dan gaat de pastoor tijdens de dienst onze pakken inzegenen. Dan kunnen we meteen zien of dat ze een goed bestand zijn tegen het water.
0: Dat is wel even een belangrijk officieel moment, ook voor het Gilde. Want ja, het is van oudsher zo dat het Gilde een nauwe relatie heeft met de kerk, hè?
1: Ja, dat is van oudsher zo. Van ouder en heer. Dus eigenlijk ook voor de gemeente, zeg maar. Als er iets met dodenherdenking of Koningsdag, ja, dan treden wij altijd aan, zeg maar. Hè.
0: Als mensen willen kijken, hoe gaat de route zondag?
1: Nou, de route gaat op de heenweg gewoon Boshoven, Breedvennen naar de kerk. En na de kerk maken we nog even een groepsfoto. En dan vertrekken we gewoon de Dorpsstraat richting Café Roodhans. Want natuurlijk moeten ook voor de inwendige mensen hier gezorgd worden. Hè? Dat staat Gilde ook onbekend.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk. Dus dan gaan we naar Roodhans. En daarna lopen we, dan weten we nog niet precies of dat we door de Broekerstraat of de Julianastraat zo weer richting Boshoven gaan. Want ja, er is ook een gedeelte van Leen is afgesloten. Hè?
0: Ja, maar het is een beetje de traditie. Hè? Het Gilde weet al precies hoe ze er naartoe moeten. Maar de terugweg is altijd weer even spannend hoe dat afloopt. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dan ligt het vaak aan de Vlaanderen die voorop loopt.
0: Dat heeft te maken met de nodige versnaperingen. Nee, gekkigheid natuurlijk. Dat valt allemaal reuze mee. Ja. Hey, maar hoe groot is jullie gilde op dit moment?
1: Nou, we hebben ongeveer, ik denk, 65, 70 leden. Maar echt gecostumeerde leden hebben we op dit moment, denk ik, met de jeugdleden, 45 leden.
0: Zondag gaan we het beleven. Uit de winterslaap, nieuwe pakken, door Lint. Het wordt mooi weer. Ja, dat moet een mooie dag worden.
1: Ja, ik ga ervan uit. Ja, het weer, daar zal het niet aan liggen zoals het eruit ligt. Dus,
0: ik wens jullie allemaal voor zondag veel succes en plezier natuurlijk. En we zien elkaar later wellicht bij de kringgildedag, Wim.
1: Ja, prima, Erik Jan.
0: Oké, dankjewel, hè.
1: Ja, houdoe.
0: Hoi, hoi.

Ja, ik moest hem even draaien. De nieuwe Bruno Mars. Met zijn ontevenaren lieve stemmetje op de radio hier in de show. Op deze zaterdagochtend, 8 minuten over 11:30. En zal ik je wat zeggen? Ik vind het leuk dat je luistert, man.

ochtendshow. Dus hou de radio hier. Helemaal voorbereid door Dian. Heeft ze goed gedaan. Dankjewel, Dian. Hoor. Straks hebben we een echte schrijfster in de uitzending. Oh, hoe is dat dan? Dit is Jay Ferguson.

waar vanavond. Op de statie in het Van Bestpark. Ik mag het gaan presenteren. Ik ben je gastheer. En het zou leuk zijn als je vanavond even komt kijken. En eigenlijk zou het nog leuker zijn als je lekker doet meezingen voor vanavond. Gaan we er een groot feest van maken daar in Valkenswaard. Amazing Valkenswaard 2026.

als je nou zit te luisteren, we kunnen iets voor je doen. Plaatje draaien. De groeten doen. Je evenement promoten. Mag iedereen naar jouw grote zonnebloem komen kijken? Stuur even een appje of mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl. Dan komt het helemaal goed.

Dan zou het leven een heel stuk makkelijker zijn. Als je alles van tevoren weet. Doe me denken aan de afgelopen week. Ik heb zoiets stoms gedaan, mensen. Ik ga het gewoon met je delen ook. Ik had me laten verleiden door een advertentie. En ik weet eigenlijk niet eens meer waar. Volgens mij op YouTube. Daar was op een gegeven moment een filmpje over een bal, een balletje, een blauw balletje, met een motortje erin. En het zag op het filmpje heel leuk uit. Dat balletje kon je dan weggooien en dan vloog dat vanzelf weer naar jou terug. Op internet zag het er echt geweldig uit. En ik weet niet wat me bezielde, maar ik trapte erin en ik bestelde zo'n balletje. Het moest uit China komen, weken onderweg geweest. Enfin, van de week kwam dat balletje. En ik pak het vol trots uit, maar je moest het eerst opladen met een USB-stick. Nou, het kwam mooi uit, ik moest toch weg. Dus ik denk, heb ik aan de lader. Ik ga weg, ik kom thuis om 1:10 uur, 's avonds. Het mooie van de ballen.

0: Je zit geeft ook licht. Als je het weggooit, het licht, allerlei lampjes, knipper de knipper. Echt elke kleuter zou er blij mee zijn. Zo ook deze. Dus ik denk, ja, ik moet toch even proberen. Daar heb ik een tuin, niet zo heel erg groot. Ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon even in de tuin proberen. Want binnen, ja, het vloog tegen van alles, het was niet de bedoeling. Dus ik ga naar buiten. En zonder na te denken, gooi ik de balletje omhoog. Nieuw, zegt hij. En dan vlieg zo over de weg. Wegbal. Ik heb het. Nou, ik denk dat ik hem 10 seconden gehad heb. En ik stond er echt als een kleine jongen die net zijn bal kwijt was. Sterker nog, ik was ook een kleine jongen die net zijn bal kwijt was. Als je alles weet. Ja, ik moet zeggen, deze dingen dat ik deze plaat hoor. Zo stom. Echt, ik zat nog steeds niet wat me bezielde. Ja goed, ieder mens heeft een stukje kind in zich. En dat moet je vooral zo houden, want dan blijft het leuk, een beetje leuk. Anders is het ook maar saai, toch? Ik heb de bal intussen wel terug, dankzij de achterbuurman. Dankjewel, buurman, dankjewel. Ik heb er nog niet mee gevlogen. Ik moet het nog steeds een keer doen, maar er is wel een heel groot veld voor nodig, volgens mij. Ik weet totaal niet hoe het werkt. Wordt vervolgd, ik hou je op de hoogte, oké? Op naar het nieuws en de reclame van 12 uur. En daarna zijn we vlug weer bij je terug. John Bon Jovi.
1: As Romeo was bleeding.

En lang levende luistervrienden, Erik Jan. Dat was Carlo Stevens. Die slagerszoon uit Helmond met die leeuw. Ja, dankjewel voor het melden.

0: Jump on Joey. En natuurlijk Always. Dat brengt ons precies op 1 minuut over 12 hier in de show van de radio.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
6: En je accu?
5: Die is leeg.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
9: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+,
10: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
11: Amman met het NOS-journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Erik Jan de Sterke.
0: Ja, er was helemaal geen verkeersinformatie. Ik denk, nou, Dat komt mooi uit. Dan kunnen we dat mooi overslaan. En doorgaan met het draaien van die lekkere muziekjes van weleer.

0: Earth, Sweden, Smile, The Thee was dat hier in de show. Ja, ik krijg toch net nog een bijzonder berichtje binnen. Amazing Valkenswaard voor vanavond, stijf uitverkocht. Er zijn geen kaarten meer. Ik hoop dat je een kaartje hebt, anders mis je wat. Wordt groot feest natuurlijk. Maar vanmorgen zijn er nog wel kaarten. En als je nou slim bent, ritsel je voor morgen kaarten. Ik bedoel, je bent malen toch vrij. En morgen daar geweldig leuke bands op het podium. En ja, zou leuk zijn als je vanavond dan niet kan komen, dat je dan in ieder geval morgenavond komt, toch? Nou ja, dat zou wel gezellig zijn eigenlijk. Als ik het even mag zeggen. Welkom in het tweede uur van de show. We gaan dadelijk bellen met Judith van Rai. Zij is schrijfster, woont hier in Maarrezen. En ze schreef wel een heel bijzonder voorleesboek. En ja, dat is echt leuk. Daar ik even met de kletsen. Ik heb het boek gezien. Het is een prentenboek. En ja, het gaat Judith in de dierentuin, zo heet het. En ze is stoer met Schotse hooglanders. Dadelijk even precies vragen en horen van haar hoe het nou precies zit. Kortom. En als je op tafel zit, eet smakelijk. Welkom bij de show.
1: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit-

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Laaflaat en Beter. Aan de telefoon heb ik Judith van Rai.
1: Goedemorgen.
2: Jij bent de schrijfster van een boek.
1: Ja, dat klopt, ja. Mijn allereerste prentenboek.
2: Hoe ben je toegekomen om een boek te gaan maken over de Schotse Hooglander?
1: Nou, ik heb 10 jaar in een dierentuin gewerkt. En daar heb ik heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Heel veel ervaringen opgedaan. En ja, een van de diersoorten die we daar hadden, die ik verzorgd heb, waren de Schotse Hooglanders. En ik heb altijd al van schrijven gehouden. En terwijl ik nog in de dierentuin nog werkte, dacht ik, ja, hier ga ik ooit iets mee doen. Kinderen keken heel erg naar ons op. We hebben echt een droombaan. Dus ik dacht van ja, hoe neem ik ze nou daarin mee? Ja. En zodoende is mijn eerste vrouwtje tot pad gekomen.
2: Ja, kinderen meenemen in een verhaal, dat is volgens mij dan wel een passie die je hebt als schrijver.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, het boek, waar gaat het over?
1: Het boek gaat over mij. Ik ga de Schotse Hooglanders verzorgen, maar ze lopen mij omver. Dat was ook echt zo. Ik was een beetje bangerik. En dat zagen ze. Dus ik werd letterlijk omver gelopen. En toen zei mijn collega, die ook in het boek komt, die zei, ja, ze zien dat jij bang bent. Weet je, ze ruiken jouw angst. Dus ja. Daar moet je iets mee.
2: Ja.
1: En dus het boek gaat over lichaamstaal, uitstraling, hoe je zelfvertrouwen uitstraalt en wat voor effect dat kan hebben op anderen. En ja, eigenlijk wel op mens als op dier.
2: Juist. Het is volgens mij wel heel bijzonder om iets wat je zelf meemaakt te vertalen in een boek. En dan ook dat het een leuk boek wordt.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Het was ook wel moeilijk vertalen. Natuurlijk moet je het zo brengen dat kleine kinderen in dit geval, want het is een prentenboek, dat zij het snappen en dat zij het leuk vinden. Maar ergens wilde ik het ook dicht bij mezelf houden.
2: Ja.
1: En ik denk dat dat toch wel aardig gelukt is.
2: Staan er ook tekeningen in het boek?
1: Ja, zeker. Het heeft hele mooie illustraties. Die heeft Julian Oudera heeft gedaan. Dat is eigenlijk weer een collega van een vriendin van mij. Dus via kwamen wij bij elkaar uit. En dat beviel supergoed. En ik ben echt heel erg blij met zijn illustraties ook.
2: Wat zijn de eerste reacties die je hebt gekregen op je boek?
1: Heel goed. Ik heb nog nooit zoveel kinderfoto's in mijn telefoon gehad. Want iedereen stuurt mij foto's van hun kinderen of filmpjes met het boekje. Ik heb ook al teruggehoord dat het kindjes echt helpt. Dus vooral verlegen kindjes of die wel wat beter voor zichzelf op mogen komen. Eén kindje heeft er al een boekpresentatie over gehad. Bij andere kindjes moet het elke avond voorgelezen worden en kennen het hele verhaal al uit hun hoofd. In het boek gaat het er ook over dat je je schouders naar achter doet, kin omhoog, borst vooruit. Nou, dat ook al nagedaan wordt thuis. Dus ja, ik ben alleen maar heel erg trots. Ik ben echt heel erg blij.
2: Ja, wat leuk. Dan brengt het boek eigenlijk nu al het plezier en de voldoening die je misschien voor ogen had.
1: Ja, dat klopt. Kijk, je grote dromen mag altijd. Dus mijn grote droom is dat er ooit een uitgeverij het oppikt en dat ik meer verhalen kan schrijven. Dat Judith in de Dierentuin een serie wordt.
2: Mm.
1: Maar mijn kleine droom was om gewoon een boek te brengen met mijn naam erop. Ja, nou, en dat is gelukt.
2: Dat is gelukt. Dus,
1: daar heb ik zeker al een paardje op gegeten.
2: Ja, een prachtig kleurrijk boek, want dat, zo kan ik het wel omschrijven. Welke leeftijd mik je op met het boek?
1: Het is echt een voorleesboek, dus dan is het ongeveer van tussen de 2 en 6 jaar. Maar ik heb ook al een reactie gekregen van een jongetje van 9 die het nog steeds een leuk boek vond. Dus ik schat het gewoon iets ruimer in nu.
2: Ja, voorlezen is iets bijzonders. Hè? Ik weet nog dat vroeger op de basisschool mijn leraar, meneer Vaassen, voorlas uit Wipneus en Pim. En dan ging hij zo echt zo op een kruk zitten voor de klas. Dat maakt een onuitwisbare indruk. Heb jij zelf ook zo'n herinnering aan een docent of aan iemand die voorlas dat je dat inspireerde?
1: Nou, het eerste wat dan bij mij komt is mijn eigen vader. Die kon vroeger hele mooie stemmetjes opzetten tijdens het voorlezen. Die maakte er echt karakters van.
2: Ja.
1: En ik denk dat elk kind wel kan herkennen dat als er een mooi verhaal wordt verteld, dat je echt aan iemands lippen hangt.
2: Ja, zeker.
1: Dat maakt het zo mooi, ja.
2: Zijn er al plannen voor een tweede boek?
1: Ja en nee. De verhalen heb ik al. Ik heb er denk ik nog een stuk of 10 verhalen liggen die in principe klaar zijn. En ik weet ook al welk verhaal dat het tweede zou worden. Het tweede verhaal zou gaan over stinkdieren.
2: Oké.
1: Maar ja, weet je, ik neem het gewoon stap voor stap. Ik ga gewoon kijken hoe dit loopt. En tot nu toe loopt het goed. Ik heb er ongeveer 130 verkocht. Dus ja, ik ben al eigenlijk al super blij.
2: Ja.
1: En dan zien we het wel. Ja.
2: Het schrijven, zeg maar, dat het geschikt is om voor te lezen aan kinderen, die kindertaal. Was het moeilijk om die te vinden? Of heb je daar ervaring in?
1: Ik had er nog geen ervaring in, want ik vond dat niet per se moeilijk om te vinden. Ik heb een creatief schrijven cursus een paar jaar geleden. Daar leer je sowieso ook met verschillende brillen opschrijven voor verschillende doelgroepen.
2: Ja.
1: De kindertaal heb ik denk ik ook geleerd in mijn tijd in de dierentuin. Want dan was ik de hele dag omringd door kinderen. En als zij jou een vraag stellen, moeten zij het ook begrijpen. Dus dan ja, kan ik niet een hele biologieles verzorgen, zeg maar.
2: Nee.
1: Nee, dus dat ging eigenlijk wel goed. En ik heb heel veel feedback gehad van mijn schrijfdocent. Van mijn moeder die met kinderen werkt, van mijn vriendinnen met kinderen. Ik heb het al aan de kindjes om me heen laten lezen. Dus ik heb het heel veel feedback gehad om uiteindelijk de eindversie te krijgen.
2: Leuk, je klinkt er helemaal enthousiast over en dat is leuk. Want dan heb je toch wel die voldoening gevonden, dat is duidelijk. Ja. Als de mensen het boek willen bestellen of willen kopen, waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, ze kunnen het bij mij bestellen via stoermethooglanders@outlook.com. En dan gaan we het gewoon samen regelen. Het is ook te koop bij boekhandel Sprankenis en Maarhezen. En bij Pennings Foundation op de Geldropseweg in Eindhoven.
2: Nou, helemaal duidelijk. Ik wil je bedanken voor je toelichting. En heel veel succes wensen met eventueel de voorbereidingen van misschien wel een nieuw boek.
1: Ja, super. Dankjewel, hè.
2: En laat je het ons dan even weten, want dan kunnen we er even reclame over maken.
1: Uiteraard laat ik jou dat weten. Ja, meteen.
2: Helemaal goed. Hey, dankjewel en een fijne dag.

Ik heb ooit een single van deze uitvoer van deze plaat van Sinterklaas gehad. Daar gaan. 100 jaar oud. Blijf mooi. Ik vind eigenlijk wel dat we even een plaat moeten draaien voor alle inwoners van Leende en Hezen. Met de verkeersomleiding. Mijn hemel. Ik moest van de week in Hezen zijn. Nou, dat werd vanuit Lint gewoon over de A2 dat je mocht gaan rijden. Man, wat een omweg. Verschrikkelijk. Hopen dat het snel klaar is daar. Die verbouwing. De werkzaamheden aan de weg tussen Lint en Hezen. En dat op de zaterdagmiddag hier bij Horizon. Wat leuk dat je luistert, zeg. Kunnen we iets voor je doen? Pak de telefoon, bel met de studio 040-206-3040. Onderweg naar 2. Met nu, Barn Adams.

voor de inwoners van Hees en Eende. Voor die nare wegopbreking. Kilometers omrijden. Uren onderweg. Ja, fijn. Een beetje overdrijven is ook een kunst, natuurlijk. Ik ben trouwens wel een klein beetje verdrietig en teleurgesteld. Want mijn grote vriend Oscar, die afgelopen week pannenkoekenhuis voorheen... is tegenwoordig sinds donderdag Boscafé Ons Leen. En die heeft afgelopen donderdag de deuren geopend. En we hadden hem zo graag in de show gehad. Maar hij is druk. Het is zo jammer. Dat we...

0: Na volgende maand is er een nieuw soort remlicht verplicht in nieuwe auto's. Dat klinkt nogal wat, nieuwe remlichten. Worden ze nu paars of zo? Geen stress, want ze blijven rood en aan jouw auto hoeft helemaal niks aangepast te worden. De nieuwe regels gelden alleen voor auto's die nu nieuw geregistreerd worden. Het gaat om ESS. Dat staat voor Emergency Stop Signal. Heel kort door de bocht betekent het als je heel hard remt of een noodstop maakt, de remlicht moet gaan knipperen. Oh ja, en als je stilstaat, moet er een alarmlamp aangaan. Wetswijziging. Ik denk niet dat ik het ooit meegemaakt heb dat ik een nieuwe auto kan kopen. Geen enkel probleem. Goed, Stone Roses, Fool's Gold.
1: Radio. Horizon.
0: En dat op de zaterdag van Horizon met een prachtige, zonnige, warme lucht. En natuurlijk ook de temperatuur die erbij horen. Doe je wel een beetje voorzichtig als je gaat barbecuen. Zet even een emmer water om de hoek, je weet maar nooit natuurlijk, hè. Tip. Tja. Even terug naar die roemruggete jaren 80. Deepish Mode.

Melanie C en I Turn To You hier in de show op deze zaterdag. En na die prachtige plaat van Depeche Mode in de jaren 80 en Just Can't Get Enough. Je hoort het al in het eerste uur van Jacques Hendricks. Maandag is er een fietstoertocht en kun je meedoen voor het goede doel. Voor de best zoveel mogelijk geld bij elkaar verzamelen. En je kan even op de socials kijken. Zoek even naar fietstoertocht voor Olzan. Als je dat doet, dan vind je waar je moet zijn. Komende maandag vanaf 10 uur meedoen.

65 Ultra, Talk to You, hoorde je van begin dit jaar. 3 jaar geleden kwam hun laatste LP uit.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Erik Jan de Sterke.
8: Hey, goedemiddag. Welkom in het derde uur van de show. Vandaag en morgen zonder Dian, maar wel met de lekkerste muziek. En

ook leuk, hoorde je 1979, Cloud en Save Me. Vandaag en morgen van alles te doen in de regio. Je bent welkom tussen Zoerendonk en Gastel op het sportpark daar van Zurk bij de Bierdorf XXL vandaag en morgen. En natuurlijk in Valkenswaard bij Amazing Valkenswaard.

Rock. Zeg ik altijd maar. Eigenlijk is het niet de Queen, maar de Grandma of Rock. Was het. Helaas is ze niet meer onder ons. Ze is al enige tijd geleden gestopt met roken, om het zomaar eens te zeggen. We draaien uit 1989. De best natuurlijk van Tina. Plaatje zo uit de top 2000 hier in de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Dit is een Gerald Hall.

1979. Toto. En Hold the Line. Dat zijn de plaatjes op deze zaterdag. Heb jij het ook wel eens? Dat je ineens aan een plaat moet denken. Om onnavolgbare, onverklaarbare wijze. Dat ineens een muziekje in je hoofd komt opzetten. Dat had ik vanmorgen. Met deze plaat. Ik denk, die moet op de radio. Dit is U2 en Bad.

Ik heb deze clip, ik denk wel duizenden keren gezien. Even uitleggen waarom. Vorig jaar in maart kreeg ik een motorongeval. 5 gebroken ribben. En een klaplon was mijn deel. En dus zat ik in de maanden daarna gewoon in bed. Kon ik niet slapen. En ja, als je niet kan slapen, dan ga je zappen. En ik kwam deze clip op dat moment, vorig jaar dus, bijna op elke zender tegen. Man. Wel een leuke plaat, trouwens. Lola Young. En Messi. Hier in de Show de Radio. Op deze zaterdag. Hier is Paul Jans.

De man gaat als een banaan, om het zo maar even te zeggen. Harry Styles en American Girls. Hier in de show van Radio Na. Jason Mraz en Colby Calvet en Lucky. En Paul Young. Welcome back.

Sugar en I Will Survive. Lekker een beetje meeneurien, zingen, misschien een klein beetje mee dansen in de tuin. De buren zien het toch niet. Wat maakt jou het uit, joh? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, toch? Hier is Alex Warren en Fever Dream.

jaren 90 plaatje wat even voorbij liet komen. 1992-93 volgens mij. And People and Moving Up. Na Alex Warmer natuurlijk. En Fever Dream, de man die werkelijk waar nogal wat tongen losmaakt. Behoorlijk wat fans achter zich aan heeft. Eén van zijn grootste hits.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
0: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
11: En straks rond 2:30 gaan we dit programma over de grens weer het item met je spelen. Prompt mee met ChatGPT. En nog veel meer andere dingen in dit programma over de grens.

Soul Asylum. Een band die in de jaren 80 al opgericht was en één hele grote hit heeft gehad. En die hoorde je zo even, Runaway Train. Het was een hit uit 1993. En daarmee ook de eerste plaat in een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. Goedemiddag deze zaterdagmiddag. Het is 23 mei, het is het Pinkste weekend. Een lang weekend voor de meeste van ons. Tenzij je natuurlijk in de horeca werkt, want dan zijn het weer hoogtijdagen. Goed, onze dank gaat uit naar de collega's Erik-Jan en Dian voor hun bijdrage. Morgen om 11 uur zijn ze er weer. Deze zaterdagmiddag staat weer in het teken van muziek die soms net over de grens gaat. Vandaar ook de titel van dit programma. Maar deze plaat hoort daar zeker niet bij. Dit is U2. See the stars.

met verwijzing naar het festival Coachella, waar het optreden van Madonna en Sabrina Carpenter dit plaatje resulteerde, is snel besloten om daar dat uit te gaan brengen. En nu hebben ze een hit te pakken, het heet Bring Your Love. Nieuwe muziek op Radio Horizon. Wat ook nieuw is de theaterprogramma's. De diverse theaters in onze regio hebben deze week een nieuw programma kenbaar gemaakt. Je moet er eens de kippen bij zijn. Wil je weer je favoriete kaartjes scoren? Kijk maar eens op die websites van jouw theater.

druk plaatje van 10cc. Het werd niet een grootste hit, maar een leuk plaatje is en blijft. Het Feel the Love voor je. En daarvoor Daft Punk samen met Pharrell en Nile Rodgers en Get Lucky. Ben ook jij vanochtend wakker gemaakt door het Luilak evenement? Dat is een feestje wat door jongeren meestal gevierd wordt op de zaterdag voor Pinksteren. Langslapers en te laatkomers worden eigenlijk bespot. En hoe doen ze dat? Door vooral heel vroeg de straat op te gaan en proberen iedereen wakker te maken door aan te bellen en lawaai te maken. Had jij er ook last van? Vandaag is het een officiële soort van feestdag en die heeft de titel Luilak. Vroeg in de morgen oorverdovend lawaai op straat. Hoe blij zijn we daarmee? Iedereen mag dat voor zichzelf uitmaken. Daarnaast is het ook nog Wereld Schildpaddendag. Daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Het wordt allemaal bij deze datum, zaterdag 23 mei. Music.

0: muziek uit 1977. Joris Stevie Wonder en Sir Duke. En aan het tuuntje hoor je het al. Hè? We zijn toe aan onze item Prompt mee met ChatGPT. En vandaag gaan we alvast vooruitkijken naar de zomervakantie. Want na Pinksteren hebben we daar weer de focus op. En we vragen aan ChatGPT het volgende. Beschrijf een verplichte barbecue voor de zomervakantie alsof het een sociaal experiment is. Analyseer het gedrag van de mensen, de grillmaster, de stille eten, de bier drinken en stel één scherpe vraag. Doen we dit omdat we het leuk vinden of omdat het hoort? De verplichte barbecue voor de zomervakantie. Beschrijf een verplichte barbecue vlak voor de zomervakantie alsof het een sociaal experiment is. Analyseer het gedrag van de mensen, de grillmaster, de stille eten en de bier drinken. En stel één scherpe vraag. Doen we dit omdat we het leuk vinden of omdat het hoort? Volgende week hoor je weer een nieuwe editie van Prompt mee met ChatGPT. Nu, muziek naar je onderweg. Hugel en Solto, dat was de mix van vorige week met het liedje Jamaica Bam Bam.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

edition of the group.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.

0: scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
1: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
0: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N279 Den Bosch richting Roermond is dicht bij Beek en Donk, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met in dit tweede uur van het programma Over de Grens weer de remix van de week. En daar ging muziek van Block & Crown, Cheesecake Boys en David Guetta. Straks om half.

Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. Een hit uit 2013. En this is what it feels like. Goedemiddag en van harte welkom bij Radio Horizon. Dit is uur 2 van het programma Over de Grens. De editie van 23 mei. Het is dag 143 van het jaar. Dat betekent dat we nog 222 dagen te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. Een historische gebeurtenis die met deze datum hoort. Vandaag in 1988 belandt kroonprins Willem-Alexander in de buurt van Leiden met zijn nog bijna nieuwe Ford Sierra XR 4x4 in de sloot. Iedereen vroeg zich af, lag dat misschien aan de pils? Yeah.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Ron Fransen.
8: En in dit uur gaan we het hebben over ABS. En dat is niet het ABS-remsysteem van je auto, maar de reggae-plaat van de week. ABS and What You Got hoor je om 4:30.

samenwerking tussen Alan Walker en Iman Beck resulteerde in dit plaatje Sweet Dreams. En daar werd weer een leuke remix van gemaakt. Dat was de eerste plaat in het derde en laatste uur van het programma Over de Grens. De editie van zaterdag 23 mei. Als we even naar de historie kijken, vandaag in 2021 wordt door een kabelbreuk van de kabelbaan bij het Lago Maggiore, komt er zo'n ding naar beneden en komen 14 mensen om het leven. Een historische gebeurtenis die toch alweer van ons netvlies was verdwenen. Het wordt bij deze datum 23 mei, het Pinksterweekend is begonnen. Dit is Supertramp.

Gaiman. De spijkerbroeken, jongen, werd hij wel genoemd met een hit die hij gehad heeft. Each Time You Break Your Heart. En daarvoor hoorde je Justin Bieber en What Do You Mean. We kijken naar de klok, zien we dat we vandaag iets vroeger zijn dan normaal met de reggae-plaat van de week. Maar deze keer hebben we wel weer een bijzonder plaatje de kast gehaald wat niet iedere dag meer te horen is. En dat is denk ik gelijktijdig het charme. What You Got is de debuutsingle van de Engelse zanger en voormalig five-lid Abs. Geschreven door Abs, Richard Biff Stannard en Julie Gallagher. De reggae-plaat van deze week heet What You Got.

is bijna onvoorstelbaar, maar het is alweer 10 jaar geleden dat dit een hit was. 2016 voor Justin Timberlake en Stop the Feeling. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Hans van der Meijs en zijn programma Popwijze. Daarin gaan weer heel veel leuke dingetjes gebeuren. Maar je kent Hans, je weet dat het goed komt. We gaan afscheid van je nemen. Doen we altijd met wijze woorden die vandaag uit de mond kwamen van de Griekse filosoof Aristoteles. En de uitspraak luidt als volgt. Het geluk behoort aan hen die aan zichzelf genoeg hebben.

0: nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon. Horizon.
0: Hans van der Meijs.
7: Dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs op de radio. Zoiets verzin je toch niet?
8: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. He stared at my iron bar and bramble. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterfly.

Van harte welkom. Je luistert naar Popwijzer en ik hoef je eigenlijk niets te vertellen. Kijk maar eens gewoon naar buiten en dan weet je waarom dit soort muziek gedraaid wordt. The Sun of Jamaica als opening van Popwijzer. En ach, je hoeft niet naar Jamaica, het is lekker weer. En het wordt maar liefst

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Pop Wijzer. Voor hen die verder luisteren dan

weer wat aangenamer begint te worden, dan denken we natuurlijk altijd aan lekkere zonnige muziek. En dan komen de Beach Boys eigenlijk altijd wel naar voren. California Girls uit 1965 alweer. En Blackbird daarvoor, een nieuwe single heet Do You Read Me? Ik hoop het, ik hoop het. Nou, het wordt 28, 29 graden. Het zonnetje schijnt. Het is fantastisch weer. De barbecue staat her en der al te roken. Dus het komt helemaal goed.

0: In het weekend hoor je Popwijzer en we draaien lekkere muziek uit de hitparade van dit moment. En misschien wordt het ook wel de zomerrit van dit jaar. Het is een grote hit geworden. Another N54 Ultra en Talk to You. En Graham Goldman daarvoor, je kent hem nog van 10cc. 1979, dat een hitje werd voor hem. En een sunburn, en kijk er inderdaad mee uit, want daar is het wel het weer voor. Draai op tijd om, smeer jezelf in. Factor 50 is goed. En de muziek natuurlijk keihard aan. Turnaround. Hier zijn Fats and Small.
1: Je wordt wijzer.

het einde van de jaren 80 had ze een aantal grote zomerhits deze Spanje. Het was een easy lady, zeg maar. Want een van haar hits heette zo. En Call Me, je kon erop bellen. En Fats & Small daarvoor met Turn Around. En dat moet je inderdaad blijven doen. Opwijzer, we gaan

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Dit is Popwijzer op Radio Horizon met Hans van der Meis. Hans@rtvhorizon.nl

eindelijk in de arena staan een keer sterren. Harry Styles staat er 10 dagen lang en hij zingt daar over zijn American Girls. Kim Sims daarvoor en Too Blind to See It. De DJ-jockey die heeft nog zeker geen zonnesteek, maar ik zat af en toe in de platenbakken hier te rommelen. Wat is er allemaal uitgekomen en wat gaat er over Amerika en wat gaat er misschien wel over het voetballen? Let u even op.

0: ruim 30 jaar terug in de tijd. En inderdaad, we gaan met z'n allen naar Amerika. En de tekst die komt eigenlijk nog best wel overeen. Want Dick Advocaat die gaat er naartoe. Het Witte Huis is oranje behangen. Er zit ene heer Trump. En of we gaan scoren, dat weten we ook niet. En we denken weer vlug terug te zijn. De disjockey heeft geen zonnesteek, maar toch een voetbalplaatje.
1: Dit is Horizon.
2: Hans van der Meijs.
1: Popwijzer.
2: Popwijzer op Radio Horizon.
3: Is het animal? En dat is geen dierenrecht.

Als je de platen van de Alan Parsons Project op een rijtje zet, dan hebben ze fantastisch mooie dingen gemaakt. En dit komt uit 1985 en heette Let's Talk About Me. Laten we dat maar niet doen, want het programma duurt maar 2 uur, dus dan kom je tijd tekort. Popijzer in een fantastisch mooi en lekker lang weekend. Hier is Shanna Spiro.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
9: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
8: Ja, goeie vraag.
10: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
10: Ontdek meer op vitality.nl.
11: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van der Meijs.

Rivers en Tom Grennan. Heerlijk als ze de plaats zelf afdoen. By Your Side, hoe heette dat? En Jonas Blue daarvoor met zijn nieuwe single, die heet The Edge of Desire. Je luistert naar Popwijzer. Ik wil even terugkomen op het begin van dit programma. We draaien de Press namelijk, die komen uit Maastricht. En die hadden een aantal leuke hitjes. I'm Gonna Shoot the DJ. En natuurlijk ook Cantare Pepe. Maar ze heten vroeger The Walkers.

Lekkere muziek uit de jaren 70. Je hoorde Creedence Clearwater Revival en The Fortunate Son. En ik ben een keer naar The Fortunate Sons geweest in De Schalm. Ja, dat was een leuk optreden, zonder meer. En dat was ook de muziek van Creedence Clearwater Revival. En daarvoor de Walkers uit Maastricht afkomstig. Daarna heten ze dus The Press.

prachtige nieuwe single van Noah Cohen. En heet American Cars. En daarvoor Eric Clapton, 1970 alweer. En Cocaine. Tot zover, even ver terug in de tijd.

Wijzer. Radio Horizon. Verbreed je muzikale horizon. En luister naar Popwijzer met Hans van der Meijs.

zult het nog regelmatig terug horen, dus we gaan hem echt wel herhalen. Repeat It, nieuwe zinger van Martin Garrix en Ed Sheeran. En Joe Buck daarvoor, The Way You Take Time.

Players en Michiels. En daarna noemden ze zichzelf Soul Sister and The Way to Your Heart. Met een grote hit in 1988. En Billy Paul daarvoor, Thanks for Saving My Life.

Lekkere zomerse muziek en het mag met dit weer. De barbecue staat ongetwijfeld hier en daar al aan. Staat voor smeulen of daarna smeulen. En je hoorde Robin Schulz en Erika Cirola en Speechless. Daarvoor Soul Sisters, dus The Way to Your Heart. En Usual en Salto en Jamaican. Dat is een plaat die op dit moment hoge ogen gooit binnen de hitparades. We hebben het over zomerse muziek en barbecue. Mwah. Daar kan nog meer zomerse muziek bij. Wat dacht je van Roembertrain?

wat voor weer het ook is en welke mensen er ook om je heen staan. Deze plaat doet het altijd goed. Natuurlijk de Celtics of Swing van de Dire Straits. En daarvoor Roomba 3, zo heet de formatie, en Amazonia.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC

0: Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar

0: Terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend.

0: In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjords heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.